het is zo stil. Het is zo stil. Ik lig naast je in het bed en droom erover laat.